0: Hij heeft de Duitse televisie al gezien. Een stelletje halfgare prominenten zit daar te vertellen hoe geweldig ze buitenlanders wel niet vinden. En nu wil Ajax, die smerige jodenclub, er ook aan meedoen. De aanvoerder van Ajax zal voor de wedstrijd een toespraak houden waarin hij zegt dat zijn elftal tegen racisme en vreemdelingenhaat is. Jullie zitten in het supportersvak en zorgen ervoor dat hij te horen krijgt wat wij van zulke teksten vinden. Begrepen?
1: Ja.
0: Ja, wat heeft dat te betekenen? Als jullie nu al zitten te maffelen, wat moet het dan straks in het stadion worden? Ik wil dat het oorlog is in jullie vak. Is dat duidelijk?
1: Ja.
0: Als er ook iemand één woord verstaat van wat die klootzak te zeggen heeft, draai ik je persoonlijk je bal af. Oké. Nu opgesodemieterd en geen toestand op weg naar het stadion. Ze pakken jullie op voordat je ook maar een speler gezien hebt. Naar buiten. Jullie wachten beneden. Hier blijft nog hier.

0: Celtic opkwam. Nimmer trof ik zo'n bende als in oude Amsterdam. Welke leven aan het ei, leven zij dan vrij en klein. Rompel tegen poetste blikjes, vreemde vogels met hun stikjes. Uit de mond de wolken rook, spieden zij op oliestook. Spieden kaal op met hun tanden, geen parkeerplaats meer voor handen. En daar sta je op de stoep, glijden door de hondenpoep. Ja, het is toch druk genoeg, op de straat en de kroeg. Waar Bolle Jansen hier verrijst, en de jukebox vrolijk krijgt. De vrouw die krijgt haar eerste wee, op een zaaltje in 2G. Wijkt de baby op zijn vader.
1: Wat doe je?
2: Wat heb je gemaakt?
1: Ik moet hier nog eens naar zien.
2: Jan, willst du, dass sie uns erwischen?
1: Hier, Geld ist alles später.

Allemachtig. Daar loopt het alles wat maar een beetje naam heeft binnen de rechtse kring. Zelfs de Amerikanen zijn erbij. Graag weten wat daar bekokstoofd wordt. Dat moet wel heel belangrijk zijn, anders zou Sjaan zich nooit zo openlijk met die lui vertonen.